0: de radio van ons naal.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles, zou je dat nou wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren, in plaats van een

0: kan precies nog een averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
5: Meer de Neven App voor jouw music.
4: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music Ajoy Music. En luister naar Ajoy Music overal en altijd. De Neven Ajoy Music App.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Nee, de nieuwe app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De nieuwe Ajo in Music app.
4: App hem al.

0: AJOEN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraden en Stinkberg.
1: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of goed.

dag en nacht. Van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Muse.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.

0: matin nog.
1: Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: We kan werven, aten, verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

bananen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien.

0: met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, bij geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: We zijn carnaval Lilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Ben Oost is aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet kan mogen.
2: Ah, joh.

bespreken wat gommel van Tjoerd doen.

0: Ik ben een kalf, mijn jongen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. 100% plezant. 100% olst.
1: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè. Dat meid er niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En Cosmo Twintje Frank.
2: Het is de wachttoren, meneer.
4: Al was nou godverdomme.

Olsnes en Olsneskes, kom naar een zing. Vermoor, geen dingelsmaan in Olst, maar trouwe dagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwe dagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: de radio van ons naal.
1: Ocean Air. Af daar, Gerrie.

0: Even een dingetje. Ideaal alweer.
1: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van ons. Ten enige echte. Ajo en music.

0: Jesus.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat jou in. En nou wat dat erop trekt.
2: Louis verdrom al hier. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhaal.

dam, dam, dam. Stier weg, stier weg. Mag er dan, mag er dan.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

Flims belong by Flutjes, meester Flims belong by Flutjes, meester Flutjes, de meester met de stief als burgemeester. Groeit de kooi, zo'n stasje, groeit de kooi, zo'n

begin ontstaat de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Nathan.

0: Music prezentă radio.
1: Em vanain, em vanatmie, em vanadroa.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: now. Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: boven 20%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: dat is de Roevers.
1: Ajo en music, werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

plank. Zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

als een ooit sneer nooit niet op. Daar het leven met lach en courage verop. Kunnetje profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Donnie, je moet na niet afkomen. Ik had me dat toch gezegd, dat ik mijn groeinoed ging opzetten? Hoe groeiter mijn noed, hoe minder mijn moed.
1: Allee, Melania.
0: Donnie, je weet ja.
1: Melania.
0: Goh, John.
1: Melania.
0: Ik wil niet en je meeg niet.
1: Je bees.
0: Blijf weg met abees.
1: Melania.
0: Vandaag is Melanie Nie.
2: Carnavalisten en andere vreemde tisten. Je weet ja, dan. Ajoe Music en Zare Radio.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

Myers. Zambos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes. Pakken waar al mee.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. Den

0: slecht weer. Dus in de cafeetjes ken je niet over of niet eer. En de meeste hebben glitch met attributen in klank en breed. En ik ken me dat te veren als ik kivers moet passeren. Soms een te lameren met een galakje van veren. En dan moet ik het versteren of ik moet manipuleren. Om een beetje te proberen om de kant te dirigeren. Hey, moot.
1: Ja, jongen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou zo

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeld in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: was de lawaatje, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens.

0: roken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog naar de.
3: Geef mijmer aan jouw music.
4: Waar? Aven van Oost.

0: Men enig Ulst.
1: Ajoin Music.
2: Ehkä tiirek huje musiik.
3: Ulst on zie, dat doi men al gat. Tussen eers willen op een locht zwembad. 2 miljoen, dat demmen van doen. Wij maken ons

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.

zijn 26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

Radio en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Steven Aion. Aion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: da muelove klasje du. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat moeilijke klasje toe. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vides maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: met fruk. Satijn met bacon, kon ervan genieten.
1: Het is de Rover, waar een dosje nooit zien zitten.

er hier iets gebijt. Zie de gegarandeerd. De doos in de gazet of op tv. Is ons sausje aan bras.

Olhos nerds en olhos nesques. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in olst. Maar trouw de ogen vast de lovend vieren. Zonder ries en krakiel. Trouw de ogen plezier maken. Molen. En natuurlijk ook ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olsnees.

0: meer de Neven app. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

Als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, is het hier op de groeite markt te doen, ten geef ik van katoen. Met een averslijten kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4, 5 dagen lang. Als het is enig.

0: plezierig, goede muziek.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, mesdames et messieurs et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls, AKV Buschomt est heureux de vous présenter Proudy Presents. Stelt u met de nodige trots voor Disney Walling.
2: Meer peper en zout is goed. Meer peper en zout in de vaste lavendsnoet.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Hier nou

karnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

0: Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Niet

0: te zelnal to zvanjej.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Jij en mij café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Elsie, wil je ons nog eens iets geven, alstublieft? Mag me niet te veel posten.

0: daarvoor gejat. Nood een tweede of derde trek, fiet me kans van mijn stek. Maar ik zonk met de noos om die ik nog had.
1: Het is hier een man, die is moeilijk aan.

0: Basic. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, mit meinem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Meer de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio and Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Olsteners!

0: kan precies nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Follow You in Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Goedenavond meneer, ik ga nog een tafelje voor twee.
2: Maar niet madame, want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar. Welkom bij Shade Douche.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: zitten. Luister een keer naar AOM Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Hey, het al goed van vrienden?
2: Goh, ik heb gehoord dat ze van de jaar toch weer negen in de stoet.
1: Ja, voilà ze. Maar dat kan dat toch niet, alle die dag. Dat was toch goed hoor?
2: Ja, toet toet. Ze gaan zeker weer mee.
1: Oh, maar dat is onder de kopstikken, gezegd. De Chris en de Paro.
2: Ja, alleen ik heb toch gehoord dat die de kop nou juist wel mee gaat.
1: Dat is te roeven. Dat is toch niet roer, hè?
2: Zeg, met een kop af. Als ze van de jaar dat wij hier niet eens zijn, hè?
1: Dat is wel, ja.
2: Kerjijs.
3: Gestoond was

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Opgepast, opgepast. Even opzij. Even aan de kant. Even alert. Want de enige echte megakern rooit na op de mert.

0: klop, met pijl aan de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven-app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app Jolen Music app.
3: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger, nog nooit gezien of

0: Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo waard. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mij joren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: dan tieren al gestoef. Maar zitten dikkes in de poef. Zijn zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Hey, dan nog niet eer het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doet.

0: En luid, na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

terug. Benen ver uit een, gestotjes schieren tegen mijn derde been. Smet je live, nam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goch gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

Dat van niet keer golieken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mee afpikken. Zwierikt en mijn kont, onmoeigend rond. Dript de jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: Rocket.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de neven app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App hem al.

bakter zijn valiezen of zal het vervaste lauw het kiezen.

0: 1000 echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

zien aan de kut zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Dajoen Music.
1: De nummer 1 van Dajoen.
2: Mijn vrouw hoet Marianne.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een teppen dat ons doet. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: NGMA Café.
1: Meer de neven app voor van jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Bijna kan blijven ervan. Maar god, jongens, zeg, dan mokken ze een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nooit.
0: Weet je wat? We zullen ons achter dat.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ook maar weer

0: afvoeren. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen omdoet, dat je nog niet gezegd moet in dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets kostte ze de kwart. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel bij al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken ooit altijd met een rok. En je dat werd één grote familie.
1: Your music.
2: Altijd goede muziek.
1: Dat is erover, dat is erover.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mol.

Are you in music?

0: mobile hot, jongen. Hé, hey, het is nog geen ding hier, zij zullen dat spel gewoon in de fik steken.
1: Ja, wel jongen, dat is vroeger na. Dat kan de toeristenrapper in haar bedden kruipen.
0: Ah, dat is helemaal niet. Het is voor jij?
1: Wacht nog eens, ik moet mijn koes nog zoeken, zeg.
0: Ah, ze stond door. Hé, pak ze. Tekken in mijn hoorn, hé. Want, hé, anders

0: nooit meer naar Gadeide, zeg.
1: Nee, maat. Jullie gaan niet met de kinderwagen op de grote markt. Dat mag niet van mijn rode maagd.
0: Als ik al zeg dat ik op de merd ga, ook op de merd. En van wat zeg jij misschien, jong?
1: Excuseer, heb jij gedronken of zo?
0: Ja, maar tijdelijk, hè.
2: Ik heb ook gedronken. Maar ook niet hebben of wat? Graag niet. Maar dan zeg ik... Hey, geef me nog een. Ja, jongens, geef me nog een. Daar zien we wel van, hier, hè. We willen de rook wel zien. Disney.
3: Je moet je dwijsje zingen.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stingberg.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van ons?
1: Ik wil mijn man mij kloeiten. En het liefste mijn groeiten. Met een ferme kont. Een tong in zo en een mond.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.